Ja, daar helpen we aan beter sluit. I'm in love met the foremost. Zo met inleidingsfeest zou je wel een speler, Jobama. Dat blijft een pauze met een luitenant.